zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vassel en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kynkie is vir hulle een juweel. En met jou eerste

0: Goeienaand. Goeienaand meneer Visser.
1: Goeienaand, goeienaand meneer.
0: Dankie, dankie. Baie welkom by Radio XKFM 107.9. My naam is Tsakwanda Mahongo, u aanbieder vir vanaandse program. Ek hoop dat ons vandag of vanaand 'n interessante en betekenvolle gesprek met mekaar sal hê. Ons onderwerp gaan oor who fix what in the capital. Wie herstel wat in die hoofstad of ja, en so voort. So baie dankie vir die tyd wat u self beskikbaar gemaak het vir hierdie program.
1: Okay.
0: Baie dankie. Kom, hoor net ek meneer Visser. Daai hoor ek kon hang hier. Presies ek ja sal gebestuur. Ja, ek moet dit gee kan nou. Teen die einde van hierdie episode behoort die luisteraars die volgende te ken en te verstaan: die hoofoorsake van diensonderbreking, hoe om dispute op te los, kliënte diens en aanmeld prosedures. So baie dankie meneer Visser vir die tyd. Ek dink ons gaan wegval. Ek het paar of klompie vrae wat ek aan u gaan bevraag. En ek is baie bly. Wat is die belangrikste oorsaak van water- en kragonderbreking in Suid-Afrika?
1: Goeienaand, meneer en die luisteraars van XKFM. Ja, as ons die Suid-Afrikaanse opset eigenlijk vat, is daar redelike paar probleme. Ek gaan vir julle so 'n paar noem uit ervaring. Hoofoorsaak is eerstens verouderde infrastruktuur. Jy weet, ons dink hier aan pype wat 30, 40, 50 jaar gelede geleë is. Dink ook aan elektrisiteitsnetwerke wat 40, 50 jaar gelede gebou is. So dit is wanneer ek verwys na verouderde infrastruktuur, verwys ek daarna ook jou reservoirs en jou transformers en so aan. Daar is ons ook 'n situasie waar nie genoegsame diens of instandhouding gedoen word op die water- en elektrisiteitsinfrastruktuur binne die munisipaliteite nie, deur die munisipale spanne nie. Ons het ook droogtes wat ook watertekorte kan veroorsaak. Ons het 'n probleem wat baie ernstig kop uitgesteek het in Suid-Afrika die laaste paar jare is vandalisme. Dit sluit in kabel en toerusting diefstal. En ek hoop regtig waar ons hoewe gaan seker maak dat wanneer hierdie mense hierdie gemeenskappe of geïdentifiseer is en die polisie gehelp het om hierdie mense te identifiseer, hulle kom uiteindelik in die hoewe dat hulle regtig waar die nodige justice, soos wat die Engelsman sê, sal kan geskied vir die gemeenskappe, want om die kritiese infrastruktuur te beskadig is een groot probleem. Dan het ons ook onwettige aansluitings wat in die gemeenskappe plaasvind vanaf ons netwerke en van ons pipeleidings. En laastens ook het ons 'n geweldige toename in vraag na dienste. So dit is van die vername faktore. Daar is natuurlik heel wat ander nog, maar dis van die vername faktore wat veroorsaak dat ons hierdie water- en kragonderbrekings in Suid-Afrika kry. Vir my tans hoofsaaklik het vandalisme 'n groot rol te speel van die kwessies.
0: Baie dankie en so interessant. En wat is die gevolge van hierdie onderbreking vir gemeenskappe?
1: Ja, dankie vir daardie vraag, meneer. Die gevolge is kan katastrofies wees, want ek meen ek kan vir u indink ons het tans vasgevang in geweldige koue in die land en hier by ons in Noord-Kaap. Ewerskielik is daar kragonderbreking, ek meen ons as ouerhuise, ons skole die dag en die nog gewone inwoner wat uiters omstandighede moet hulle nou deurmaak omdat hulle dan nie kragvoorsiening aan ons huise het nie, hulle kan nie kos maak nie en so aan. So huishoudings word ontwrig as gevolg van die onderbrekings. As die water om te was nie, as die water om klere te was nie, as die water om te kook nie. Ons het soveel reeds genoem het al skole, klinieke en ander noodsaaklike dienste wat hierdeur geraak word. Skole moet gesluit word, byvoorbeeld want die toilette kan nie gebruik word nie. So dis van die probleme wat ons sit, selfs polisiestasies, wat ek die afgelope tyd gesien, en hospitale word geaffekteer wanneer daar nie water is. Dus bezighede bijvoorbeeld, hulle verloor productiviteit en daar is ook een verlies aan inkomsten van bezighede, wat natuurlijk kan leiden weer tot werkloosheid, mense wat hulle werk verloor. En natuurlijk wateronderbreking, soos wat het reeds ook al genoemd, dit beïnvloed ook die hygiëne en sanitatiegeriewe, wat natuurlijk een gezondheidsrisiko ook inhou vir die gemeenskappe. So, ook nog die gemeenskapiteit extra kostes aangaan natuurlijk vir herstelwerk, so dit is van die gevolge, en die extra werk wat moet aangegaan word, het soms kyk tot gevolg dat wanneer daar in die nieuwe jaar gekom word en begrotings moet aangepast word, dan kan daar begrotingstekorte wees op sekere poste. En ook laatstens kan dit natuurlijk ook vertrouwen tussen die gemeenskap en die plaaslike overheid of die municipaliteit beïnvloed. So die onderbrekings definitief, dit is een groot effect en een van de grootste effecten hier, zoals ik vind dat dit kan die vertrouwen tussen die gemeenschap en die plaatselijke overheid ernstig beïnvloed. En dit natuurlijk kan leiden tot optochten, wat soms die grootschade teweeg kan brengen, zoals bijvoorbeeld die brand van infrastructuur en zo aan.
0: Baie, Rankie. En hoe beïnvloed water en krachtonderbreking plaatselijke bezighede?
1: Ik voel het ook zo'n beetje opgebrek, kan je daar die vraag nu weer
0: herhaal? Oké. Hoe beïnvloed water en krachtonderbreking plaatselijke bezighede?
1: Ja. So, bezighede, ek denk dat het net al genoemd, maar bezighede kan hulle productie en inkomsten verloor, omdat ek meen, een bezigheid wat eeuwenschielik sonder kracht gaan sit, eeuwenschielik sonder water, hulle kan nie aangaan met hulle normale bezigheid nie. Die gevolg ook kan wees dat sommige bezighede moet extra uitgaves aangaan, bijvoorbeeld om nou een generator of een krachtopwekker aan te skaf, ten duurste, om die bezigheid aan die gang te hou. Het gevolg daarvan is dat, omdat die bezigheid nog eens een krachtopwekker aangeskaf het, as die onkostes hoor, en hy mag dat plaatselijke bezigheid, hy mag dat sy maak-up op sy goed wat hy verkoop, kan hy dat ook aanpas. Water natuurlijk ook, ek meen, waterstrokken moet nie eeuwenskielig gehuur word, en ons sien hoe recht oor die land municipaliteiten het water trokken moet hier om water aan te rijden. En mensen weten niet altijd hoe het die hygiëne in die trokken nie. Natuurlijk kan elektriciteitsonderbreking specifiek kan ook jou toerusting, vooral die bezigheden, en ons elektronische stelsels beïnvloed. Kwetsbare huishoudings wordt gewoonlijk die zwaarste geraakt door hierdie type van onderbrekings. En bezigheden aan die andere kant moet daar natuurlijk in gedachte hou dat wanneer kracht wateronderbrekings toeslaan en hulle mondelik verliese aan inkomsten gegaan het, moet hulle altijd in gedachte hou dat hulle moet ook nog niet, jy weet, eeuwenschielik begin om afdankings en die type van goed te doen. So, dit is van die maniere hoe diensonderbrekings bezighede affecteer. Groot effect op hulle productie, op hulle handel en ook op hulle inkomsten wat hulle kan verloor.
0: Baie, Rankie. En wat moet of wat behoort gewone burgers te doen wanneer daar een kracht of water onderbreking is?
1: Sien, wat moet die gewone burger doen?
0: Ja, wat behoort gewone burgers te doen wanneer daar
1: gewone burger, ja, dit kan ek so lekker hoor nie. So, gewone burger natuurlijk, die verwys hier naar die inwoners in een gemeenskap in. Wanneer daar diensonderbrekings is binnen die gemeenskap, is daar een paar kanale wat hulle behoort en kan volg. Eerstens moet hulle die probleem onmiddellik aanmeld by die municipaliteit. En gewoonlik, want die onderbreking kan soms ook na ure plaatsvind, gewoonlik is daar verskillende platforms in die gemeenskap, so natuurlijk jou wijkraadlid waar jy kan aanmeld by, dan jy ook die verskillende wijkskomitees waar het aangemeld kan word by, om onmiddellik dit deur te gee dan na die gesag of die overhede binnen die plaaslike overheid, die lokale bestuurder, die bestuurder technische dienste en so aan. So dit is wat hulle onmiddellik moet doen. Hulle moet natuurlijk ook aanvaar dat iemand anders het sal doen. En wanneer hulle dit aanmeld, by die kantoor self, die dienprobleme, kry altijd vir jou verwysingsnommer by die mens, natuurlijk. En ook hulle moet die munisipaliteit se amptelike kommunikasiekanale maar volg en kyk na, moet nooit self aan die water of elektrisiteitsinfrastruktuur peter nie. So dis een ding wat die ander ook nie moet doen nie. Byvoorbeeld as daar nou 'n gebarste punt in die straat is of as daar nou ligpale wat ewentelik vonke uitspat, hulle moet probeer om daai taal te herstel en rapporteer dit eers liewer soos wat hulle gesê het aan die wijkraadlid of aan 'n wijkskomitee lid of aan die voorman of die bestuurder van die dan die munisipaliteit wat verantwoordelik is vir hierdie tipe aktiwiteit of hierdie funksie. So dit is vir my van die dinge wat die inwoners kan doen wanneer daar 'n breuk binne die gemeenskap plaasvind.
0: Baie dankie. En wat is die funksie en doelwitte van munisipaliteit raad, munisipale raad?
1: Ja, kijk, misschien net zo een beetje achtergrond ook via municipale raad of de municipaliteit bestaan uit drie benen. Eerstens heb je die gemeenschap, die municipale raad zelf dat verantwoordelijk is voor die politiek, die de aanstelling van die beleid en zo aan. En dan heb je die administratie. Die administratie wordt geleid door die municipale bestuurder en die raad zelf wordt geleid door die burgemeester. Hulle funksies is kortliks eerstens, die raad is daar om beleid op te trek, beleid en strategische richting moet hulle gee oor kwesties binnen aan die dorpen, hoe wil ons sekere kwesties aanspreek in die dorp of in die stad. Hulle keer ook die begroting van die raad goed. Die raad stel ook die municipale beleid en prioriteite vast. Hierdie jaar wil ons bijvoorbeeld soveel uitstapbouw, hierdie jaar wil ons hierdie pad lateer. So dit is die beleid wat die raad uitsluitlike funksies van die raad daar. Hulle hou toesig ook oor die administrasie. So die raad, die burgemeester en die raad, kom ons sê daar is 11 raadslede, saam met die burgemeester, en een van hulle groot verantwoordelikhede is om toesig te hou oor die administrasie. Administrasie word geleid deur die munisipale bestuurder, en die raad moet toesig hou oor die administrasie. As die munisipale bestuurder faal in sy werk en die administrasie, dan beteken dit, die raad het nie toesig hou oor hierdie municipale bestuurder en sy administrasie. Die raad monitor natuurlijk die dienslevering en hoe die administratie presteert. En dan moet ook hulle vertegenwoordig natuurlijk ook die belangen van die gemeenschap te alle tye. En hulle bevordering die deursigtige en ontwikkelingsgerigte plaaslike regering daar in hulle se omgewing. So hulle het 'n groot rol om te speel, die munisipale raad self. Hulle is daar so om beleid op te trek, hulle is daar so om richting te gee aan die dorp, en hulle is daar om die administratie te sien, dat die administratie hulle werk doen.
0: Baie dankie. Meneer Visser, dis baie duidelik dat kabeldiefstal tot kragonderbreking kan lê. So, hoe hanteer die munisipaliteit hier die probleme?
1: U sê, hoe hanteer die munisipaliteit?
0: En daar die situasie, hoe hanteer die munisipaliteit daar die probleme?
1: Wanneer daar kragonderbreking is, of wanneer daar diefstal in
0: die... Ja, is duidelijk dat kabeldiefstal leidt tot kragonderbreking.
1: Yes, dit is so. So plaaslike owerhede natuurlik, wat hulle eerstens moet doen is om sodra hulle, so jy kan dit in twee kategorieë indeel. Eerstens kan die munisipaliteit natuurlik verseker dat hulle sekuriteit probeer kry by van hulle strategiese bates en punte. Maar ons weet dis nie altyd moeilik, die sekuriteit is duur en plaaslike owerhede het nie altyd geld om al die bates op te pas nie, omdat so in sommige gevalle het ons laat het geen betaling uit van ons gemeenskappe uit nie. So die tweede optie of alternatief wat die raad het, is om onmiddellik saam met die gemeenskap, en die gemeenskap speel een groot rol, wanneer daar hierdie vandalisme is, om het te rapporteer aan die Afrikaanse polisiedienst, die municipaliteit ook intern, die municipale bestuurder en die bestuurspan, zodra daar vandalisme is, hulle moet het rapporteer aan die overhede. Want aan einde van die dag, as het nie gerapporteer word nie, er is ook een effect op of hulle hierdie type van skade kan eis vanaf die assurantie af. So dit is een groot rol wat die municipale raad moet doen, of die administratie behoort te speel, is om toe te zien dat wanneer daar vandalisme is, dat hierdie vandalisme die rechte kanaal gerapporteer word aan die Suid-Afrikaanse Polisie Diens vir ondersoeke en natuurlik vervolging binne die hoewe van Suid-Afrika. Maar ook, soos ek gesê, dan begin waar moontlik met die munisipaliteite ook hulle se sekuriteit rondom strategiese bates op skerp. Maar dis natuurlik moeilik omdat byvoorbeeld jy kan vat in meeste van die hoofstrate van Suid-Afrika die 200-300 ligpale daarso en baie van die dorpe van die vandalisme, hulle ruk die ligpale oop, hulle haal drade uit en is moeilik. Jy kan nie 300 sekuriteite net in een straat opsit nie. So eerder die rapportering aan die polisie en op strategiese punte sekuriteit moet hulle opskerp definitief.
0: Baie dankie. Nou, is dit moeilik vir 'n munisipaliteit in wettoepassing owerhede om ook op te tree teen persone of onderneming wat gesteelde kabels aankoop? Kan dit help om die vraag aan gesteelde kabels te verminder?
1: Kan jy dit weer herhaal?
0: Okay, baie dankie. Is dit moeilik vir 'n munisipaliteit in wettoepassing owerhede om ook op te tree teen persone of onderneming wat gesteelde kabels aankoop?
1: Die plaaslike owerheid self kan nie, as dit 'n kriminele aktiwiteit is, kan die plaaslike owerheid nie self, die munisipaliteit kan nie self optree teen hierdie besighede nie. So wanneer dit onder hulle aandag kom en hulle bewus daarvan lê, die feite, moet hulle dit rapporteer aan die polisie, die munisipaliteit en die bestuur van die munisipaliteit of die betrokke ambtenaar in die munisipaliteit wat bewus gemaak was dat hierdie tipe van aktiwiteit vind plaas. Daar is 'n besigheid of daar is 'n skootwerf wat nou definitief gesteelde kabels aankoop, gesteelde eister en gesteelde dit aankoop. So as die plaaslike owerheid bewus raak daarvan, dan moet hulle dit rapporteer. Maar hulle kan nie self nou net gaan inbaar daar by die besigheid en sê, hoor jy, jy het gesteel en die kant toe en daai kant toe, dit gaan onordelik raak en gaan anargie veroorsaak. Hulle moet dit aanmeld by die Afrikaanse Polisiediens.
0: Baie dankie. En wat is die munisipaliteit se langer termyn strategie om die oorsake van diensonderbreking te verminder en dienslewering te verbeter?
1: Ja, dankie vir die vraag, meneer. Natuurlik is daar heel wat strategieë en so aan wat die mens kan op die tafel sit as die plaaslike owerheid of as die munisipaliteit. Vir my top van die lys is goeie meesterplanne. Goeie meesterplanne, masterplan soos die Engelsman sê, oor hoe om jou infrastruktuur in langtermyn in stand te hou en te verseker dat hierdie verval nie weer gaan voorkom nie. Maar ek moet ook vir u sê dat hierdie meesterplanne moet ook opgebrek word deur befondsing en dit is een van die grootste knelpunte in plaaslike owerhede. Befondsing lê 'n groot probleem. Dan tweedens is dit belangrik dat die munisipaliteite voorkomende instandhouding doen. Hou jou transformers in stand, kyk na jou reservoirs, kyk na die lekkasies op die pype, jou waterspanne moet gereeld, jy weet die pyplyne deurry, die pompe nagaan en so aan. Jou elektriese span, hulle moet ook gereeld instandhoudings doen op die lyne, op die substasies, skoonskoffer rondom die substasies. Dan derdens, die vervanging en die opgradering van verouderde infrastruktuur is belangrik binne die begroting van die munisipaliteit. Hulle moet ook belê in nuwe kapasiteit, tegniese kapasiteit wat hulle kan belê in. Probeer ook om jou waterverliese te verminder en self jou elektrisiteitsverliese. Dan moet daar sterker finansiële invorderings wees. Jou kredietbeheerafdeling van die plaaslike owerheid moet absoluut gekapasiteer wees. Hulle moet kan insamel. En natuurlik, as die kredietbeheerafdeling hulle werk doen, dan moet die wijksraadslede, die wijkskomitees en gemeenskappe moet saamwerk. Gemeenskappe moet nie in opstand kom as die kredietbeheerafdeling begin om die beleid te implementeer nie. Verstaan natuurlik dat die sosio-ekonomiese kondisies van ons mense daar buite is die altyd so nie, maar daardie mense wat nie kan vir dienste betaal nie, hulle doen ons aansoek by die munisipaliteit om op die hulpbehoevende lys van die munisipaliteit te kom en gesubsidieer te word. En ook is daar natuurlijk de ontwikkeling van alternatieve stelsels. Ik weet baie van die plaaslijke overheden op municipaliteiten, wat afhankelijk is van boorgatwater. Hulle het in plaats van afhankelijkheid op Eskom kracht, het hulle begin om zonkrachtstelsels op te zetten, zodat die alternatieven daarna gekeken kan worden. Dan ook die versterking van jou technische capaciteit binnen in die municipaliteit. Die mensen moet gereeld gestuurd worden voor opleiding en zo aan. En zeker te maken als ons mensen aanstellen dat het rechte mensen is wat zoals een of man zegt, suitably qualified is om die werk te kunnen doen. En dan bij belangrijk voor mij is dat er moet goede samenwerking wezen met die sectordepartementen zoals Eskom, Waterwezen, provinciale en nationale regering. So voor mij die kort boodschap rondom die langtermijnstrategie is, ons moet beplan, ons moet onderhouden, ons moet opgraderen en ons moet beleid voordat onze infrastructuur faal of collapse, zoals je eigenlijk moet zeggen.
0: Baie rankie. En wat de rol speelt Salge in hierdie situasie, vooral met betrekking tot municipale bestuur, openbare deelname en dienstlevering?
1: Salge is natuurlijk soos wat die Suid-Afrikaanse bevolking weet, is hulle verteenwoordig georganiseerde plaaslike regering. En Salga speel een groot rol. Hulle het sleutelopvoedkundige initiatieven wat hulle aanpak, bijvoorbeeld hulle het ondersteuningsprogramma van wijkskomitees, waar wijkskomitees opgeleid word. En deur die opleiding van die wijkskomitees, kan die wijkskomitees dan nou basis terug gaan in hulle gemeenskap en die gemeenskap ook capaciteer, bijvoorbeeld oor hoe om bij te dra dat ons waters kan beschermen. Want nou, ek sê altijd, die waters wat daar gesteld word vir die gemeenskap, dier die municipaliteit, dier die regering, is as gemeenskapswaters. So die gemeenskap moet het oppas. As hulle dit gaan oppas, dan gaan die municipaliteit een nodeloze strijd volg. So, sal hy het die ondersteuning vir die wijkskomitees wat hulle doen, sal hy het ook wat hulle doen, hulle verveldtochte oor burgerlijke verantwoordelikhede, wat is hy rol as landsburger, om van municipale dienste bijvoorbeeld te betaal, so hulle vir die opleiding. Ja, dat as gemeenskap betaal vir dienste, dan kan die municipaliteit volhoubare infrastructuur en gemeenskapsontwikkeling ondersteun en deurvoer. Hulle het ook program vir die jeug en vir kinders, selde, so hulle voer veldtochte en programma, iets wat daarop gemik is om democratische burgerschap van vroeg ouderdom af te bevorderen, zodat mensen van het vroeg ouderdom af kan beginnen te staan. Dat is mijn rol wat ik moet spelen binnen die gemeenschap, om toe te zien dat in plaats van dat onze gemeenschappen afbreken, die gemeenten die betalen voor diensten, dat ik van het vroeg ouderdom af beginnen te verstaan, wat kan het effect wees als een gemeenschap niet betaalt voor diensten, wat kan het effect wees als ik als jeugdige bijdrage lever tot bijvoorbeeld kabeldiefstal, dat die type goed zo. Dat is die type van opvoeding wat zal daarmee helpen voor die jeugd en voor onze kinders. En natuurlijk ook wel eens een plaatselijke regering eerboek wat hulle ook bekend gesteld het, wat gemak is hoofdzakelijk tussen kinders 9 en 12 jaar. En die boek stelt kinders natuurlijk bekend aan die functies van municipaliteiten, plaatselijke regerings, wetgeving en die basis municipale diensten wat geleverd wordt door die plaatselijke overheid. So, dat is een kort die rol van Salga, wat soos ek sê, Salga vertegenwoordig die altijd 147 municipaliteiten in Zuid-Afrika.
0: Baie dankie, meneer Visser. Ek hoop dat allemaal die listeners nou bewus is en dra kennis van hoe municipaliteit werk, sê maar as daar dienstonderbreking is of dienstlevering. So baie dankie vir u tyd wat u self beskikbaar gemaak het.
1: Baie dankie, meneer.
0: Baie dankie.
1: Dankie, meneer. Goed gaan.
0: Ja, om kon gewoon dat ik de geet ik kan gewoon naar meneer Visser. Ja, ik kon hem geet. Kijk, ik ga hem in de spaltiet geet. Ik kom ik qua. Kijk, ik ga hem. Dat ik de zin he. Gookie kula. Kijk, ik ga hem. Krachakie kula. Da man tsasa kan tsatrua saka nqinqu wa gatsike he ntsa he kuthi cigula qhelwa nqishike nqheho da khonka twa nqhi kama ni gear kama ni aqinga da divita cigqi da painqa wa kolokele tsike he kwa kondisa khaminska putwa nqa ka painqa ka raportier ka nqhi ya nqhi ayi ke jusang da kraha tsadu ke allowed setting tsadu kula glo da specific gig ai o specific number gig ai he khung ge he bel mugu kon hes ngi tike he ge khwa khinwa di ta ya mago zwe e he ta tike ge sika manwa tike tike checkland tika rito cha wana mhungu por kharama wa science tike technology wa ta mku ge da khunga na tike ge kangu nwa wa salga ibe stir nwa ngwa manir fesser khwa de kon ham ge khisi ka he pingom nei ta Ingun ala garado XKF mhunten shewa pa nyeha ki kan wolbi sisi mgye hun longi sa. Ka jeng ka ehu kwan hi. Mgye hun kwan hi akwi ke ka ehe pa ingwa hungye o. Ta mcha handa chimbwa mcha agu divi. Ta ahana anando ta chidga anwa. Ta chidga gye da kwa da sika mangwa. Mko ke programa ye kan wolbi sisi ya chidga gye ka kangwa mo. Ti ingun ala garado XKF mhunten shewa pa nyeha.
2: Kama ku UCC ye kala gi sikama nga juki kong ki salga programe ki sa atan ku eki heke uwa virek magbat endi wafstat es ka heke kong haya mo ki mjuma ki o jela chi UCC ke eka anki gya dorupa kliklisang kewa mkong ku eka anki wa kala ga da akani ni kanka mga ki chidga mo programe na ton city eke ngu tuwa kamke ka UCC ke ngu kama kamke ka UCC kewa SIBC na ivi lungi sa kausang SIBC na ivi lungi sa ngu kanga ak ngu kanga akwa
3: Ekskar

tsame tseke tsuitsu ya 7 iri ya seko amagwa o Northern 7 o nege xka FM siki programme tswana west nyamse na kwa e sinza twa sa xa e go tswandi ane tsa ku o wa khono sigeri ya go so he e gere ka tsame asi ach iri e tsamate kwa gata gono ach iri siki tsu programme he e twa go gesondheid en in zak bij Kogoti, de kom oako totsi, nege Erika, gesondheidsprogramma, geria, koning, ik kwam nou een jamse nog wat, kwam nou aan in zak bij Kogoti, kom ik.